Mariah again, Ruthless Queen. En de Beatles on the Way. En een track van de Help album. Act Naturally. Sung by Ringo.